Hey, als ik een partner die sunnen linie het ook heb het is in die een bijnaat hij de laatste als je een trainer Air Force 1997 dan je 2008 je dat ook je partner laat dat dat kiezen die zat die een je je